Dit is lokale Radio Monza. Esserstraat 1, bus 2, 3640 in Kinrooi. Telefoon 089 70 21 79.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Dit is lokale Radio Monza. Esserstraat 1, bus 2, 3640 in Kinrooi. Telefoon 089 70 21 79.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Dit is lokale Radio Monza. Esserstraat 1, bus 2, 3640 in Kinrooi. Telefoon 089 70 21 79.

0: In het dorpje waar ze is geboren, was ze snel haar jeugd verloren.
1: Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.

je ogen. Je ziet me voor je staan. Je kan het niet geloven. Je raakt me bijna aan. En net wanneer je voor die eerste zoen wil gaan, oeps, is de droom zomaar plots gedaan.

Dit is lokale Radio Monza. Esserstraat 1, bus 2, 3640 in Kinrooi. Telefoon 089 70 21 79.

vriendschap tussen jongens en meisjes. Ja, het is een boeiende en spannende wedstrijd. De jongens krijgen ruimte en komen alsmaar dichter

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: Twee gewonde tieners na drama in Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. Van de drie andere gewonden was al geweten dat ze er erger aan toe zijn en dus langer verzorgd moeten worden. Er is inmiddels ook een autopsie uitgevoerd op het lichaam van de buschauffeur, maar dat bracht nog geen duidelijkheid over waarom de man door de gesloten slagbomen reed. En het is ook wachten op de resultaten van het toxicologisch onderzoek. Aan die overweg in Buggenhout, waar dus dat schoolbusje botste met een trein, is de afgelopen 20 jaar nooit een ongeval gebeurd, zegt Infrabel. Twee keer is de slagboom er wel afgereden. Dat blijkt wel op veel plaatsen te gebeuren. Infrabel werkt er daarom aan om de overwegen veiliger te maken. Hoe het ongeval in Buggenhout is kunnen gebeuren, is nog steeds niet duidelijk. De liberale partij Anders overweegt om uit de Brusselse regering te stappen als er geen onderzoekscommissie komt naar fraude met sociale woningen. Dat laat partijvoorzitter Frederik de Gucht weten. In een panoreportage kwam de voorzitter van een huisvestingsmaatschappij in opspraak. Hij zou gesjoemeld hebben bij de toewijzing van sociale woningen. Anders, Emmer en Ecolo stelden eerder al voor om een onderzoekscommissie op te richten. Maandag buigt het Brusselse parlement zich daarover. Op het Portugese eiland Madeira is een verdwaalde Belg van 66 gered in de bergen. De man was tijdens een wandeling afgeweken van zijn route en hij raakte de weg kwijt. De man leidt trouwens ook aan de ziekte van Alzheimer en hij had enkele schaafwonden, maar stelt het voor de rest goed. Dan toch geen nieuw Belgisch record op de halve marathon voor Bashir Abdigh. Bijna drie maanden geleden verbeterde hij zijn eigen record op het Belgisch kampioenschap in Gent-Brugge, maar nu blijkt dat het parcours te kort was en daarom wordt zijn tijd aangepast. Abdigh's record op de halve marathon blijft dus op 59 minuten en 51 seconden staan. Vandaag en morgen zeer zonnig en zeer warm, zeg maar heet. 32 tot 33 graden. Vanaf vrijdag stijgt wel de kans op onweer. Dat is trouwens ook zo tijdens het weekend. We halen dan 27 graden gemiddeld.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Je zegt dat je op zoek bent naar een liefde, oprecht en puur. De missing link, de wederhelft, iets dat voor altijd duurt. Een man met geduld die nooit zaagt, een man die al jou

Waardoor je zegt dat je op zoek bent naar een man die bij jou past. Een man om op te bouwen, een romantische gast.

Ik geloof niet dat ik iemand missen zou. Want die ik missen wil, die kent mij niet. Ik geloof niet. Ik geloof niet dat ik iets missen zou. Want wat ik weet, dat raakt mij niet.

of niet dat ik iets verwachten zou. Waarop ik wachtte was tederheid voor jou. Ik geloof niet, nee, ik geloof niet dat ik nog langer leven wil. Zou ik nu sterven, droomde ik een wereld

Ook ik geloof niet dat jij iemand missen zou. Want wie je missen wou, die past er niet bij jou. Ook ik geloof dat jij niets missen zou. Want wat jij wist, ja, daar begon het mee. Ik geloof zeker dat jij iets verwachten zou, waarop jij wachtte.

Dit is lokale Radio Monza, Esserstraat 1, bus 2, 3640 in Kinrooi. Telefoon 089 70 21 79.

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: Twee gewonde tieners na drama in Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. Van de drie andere gewonden was al geweten dat ze er erger aan toe zijn en dus langer verzorgd moeten worden. Er is inmiddels ook een autopsie uitgevoerd op het lichaam van de buschauffeur, maar dat bracht nog geen duidelijkheid over waarom de man door de gesloten slagbomen reed. En het is ook wachten op de resultaten van het toxicologisch onderzoek. Aan die overweg in Buggenhout, waar dus dat schoolbusje botste met een trein, is de afgelopen 20 jaar nooit een ongeval gebeurd, zegt Infrabel. Twee keer is de slagboom er wel afgereden. Dat blijkt wel op veel plaatsen te gebeuren. Infrabel werkt er daarom aan om de overwegen veiliger te maken. Hoe het ongeval in Buggenhout is kunnen gebeuren, is nog steeds niet duidelijk. De liberale partij Anders overweegt om uit de Brusselse regering te stappen als er geen onderzoekscommissie komt naar fraude met sociale woningen. Dat laat partijvoorzitter Frederik de Gucht weten. In een panoreportage kwam de voorzitter van een huisvestingsmaatschappij in opspraak. Hij zou gesjoemeld hebben bij de toewijzing van sociale woningen. Anders, MR en Ecolo stelden eerder al voor om een onderzoekscommissie op te richten. Maandag buigt het Brusselse parlement zich daarover. Op het Portugese eiland Madeira is een verdwaalde Belg van 66 gered in de bergen. De man was tijdens een wandeling afgeweken van zijn route en hij raakte de weg kwijt. De man leidt trouwens ook aan de ziekte van Alzheimer en hij had enkele schaafwonden, maar stelt het voor de rest goed. Dan toch geen nieuw Belgisch record op de halve marathon voor Bachir Abdigh. Bijna drie maanden geleden verbeterde hij zijn eigen record op het Belgisch kampioenschap in Gent-Brugge, maar nu blijkt dat het parcours te kort was en daarom wordt zijn tijd aangepast. Abdigh's record op de halve marathon blijft dus op 59 minuten en 51 seconden staan. Vandaag en morgen zeer zonnig en zeer warm, zeg maar heet. 32 tot 33 graden. Vanaf vrijdag stijgt wel de kans op onweer. Dat is trouwens ook zo tijdens het weekend. We halen dan 27 graden gemiddeld.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Salim Segers met een van zijn leuke nummers, dus vanuit vervlogen tijden. En dat past natuurlijk allemaal in onze nieuwe start van ons programma voor jou, Terug naar Toen. Welkom vrienden, het komende uurtje mag ik voor jullie wederom met veel plezier leuke plaatjes van lang geleden uitkiezen. En na deze van Salim Segers gaan we meteen eentje draaien van Elvis en die mooie Ask Me.

We zaten ergens in 1974 met deze hit van Danny Christian en zijn Besa Me Mucho. We blijven in de gouden 70er jaren en toen schoorde onze moustache natuurlijk de ene hit na de andere. The Griddle of Love, Things, All My Trouble, maar ook deze mooie In the Misty Moonlight, Moustache.

as happy as I'll be in the kingdom by the sea.

0: erg vind je ook niet.
1: Want als je ooit die kant op gaat, dan loopt
0: Benny Nijman.
1: Ooit meer alleen.
0: Genoeg gepraat. Een man die heel wat prachtige songs op zijn palmares heeft. Maar ze worden helaas een beetje in de vergeethoek en daarom proberen wij ze opnieuw te draaien en met veel plezier dus in onze programma's zoals deze muziekdoos. Johnny Blanco is er ook zo eentje uit vervlogen tijden.

Dat is een klassieker van onze collega Tina Rosita. Ja, España. Hey, hier is hem ze. Jorberg Osulvia. Met een van zijn mooie songs. Vandaag heb ik deze. Claire.

het nog een keertje. Paul Severs bracht voor ons nog eens een keer die kusjesdans. En Monica Martijn, vrienden. Ja, je hoort ze niet zo vaak voorbij komen. Maar het is toch een heel mooi en engelachtig stemgeluid. Gaan we er samen nog eens van genieten. We moeten ze vaker draaien. Dan ben ik vast van overtuigd dat die mening van jullie uit ook zo is. Je mag het altijd laten weten. RudolfStevens@telenet.be. En nu maar genieten van die mooie stem. Monica Martijn.

Salvador Adamo. En we draaien nog eens heel graag van hem deze C'est ma vie. En na Salvador Adamo, een andere grootmeester van bij ons, Wiltura, met een nummertje vanuit 73 aan het strand.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
2: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Mol. Bel 0032 89 764 951 of kijk op juwelenroos.be.
3: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607 of kijk op onze Facebookpagina Vishandel Jacques Stijvers.
4: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
5: VSB Radio Monza. Spangen eieren op zondag 2 augustus. Kom genieten van een heerlijke ochtend vol gezelligheid, lekker eten en live muziek. In het feestpaviljoen Esserstraat 1+2 in Kinrooi bij Radio Monza. Op zondag 2 augustus, de aanvang is om 10 uur, het einde rond 16 uur. Vanaf de ochtend ontbijten, feesten en dansen. Live muziek van Tibatse Klatsers. Ambiance verzekerd. Inschrijven en betalen voor 26 juli bij Radio Monza. Kostprijs slechts 12 euro per persoon. Feesten, dansen en samen genieten. Mis het niet. Iedereen van harte welkom op zondag 2 augustus.
6: Klik koeltechnieken. Airco warmtepompen. Zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
7: Voor de verfraaiing van uw woning en tuin bieden wij u een grote keuze aan van
6: eenjarige bloemen, geraniums, fuchsia's, kuitplanten, hangpotten, heideplanten, sierheersters, potgrond, boomschors, terracottapotten, bloembakken en zo verder.
7: Dit alles rechtstreeks uit onze serres.
6: Paul Christus, op Putterkezel 76 op Putterbree. Telefoon 089 86 80 25. Alle dagen open vanaf 17 uur. Zaterdag open vanaf 10 uur. Zon- en feestdagen gesloten.
8: Ben jij een professional of een gedreven doe-het-zelver? Bij de Timmershop.nl, al meer dan 30 jaar de expert vanuit El Limburg, maken we het je makkelijk.
9: Wij leveren meubelbeslag van hettig, gras, bloem, indo en nog veel meer. Ook leveren we tafelpoten, meubelpoten en stelpoten. En vind de perfecte scharnieren in ons uitgebreide assortiment van diverse toonaangevende merken. Wij leveren keukenlades als bouwpakket of geheel op maat. Perfect passend en klaar voor installatie. Ga naar detimmershop.nl voor een groot assortiment ladegeleiders voor elke toepassing. Maar we bieden meer dan alleen meubelbeslag. Van klepbeslag, bedbeslag, kastverbinders, lasgarnieren en kerstbeslag tot hoogwaardig buitendeurbeslag met SKG-keurmerk. Bij detimmershop.nl vind je een compleet aanbod. Tot ziens in onze online winkel detimmershop.nl. Ons kantooradres is Jasmijnstraat 26 in L Nederland.
10: De Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be. Een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
11: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
12: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsum. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsum. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
13: Zet je schrap, want het Bastion Festival komt eraan. Op zaterdag 8 en 9 augustus aan het Bastion in Kessenich. Met live optredens van Guus Meeuwis. Meteor.
14: Ja, dit is wat mijn mama zei.
13: Samson en Marie. Milk Inc.
15: I will walk on water.
13: En nog veel meer artiesten die je niet wilt missen. En dat is niet alles. Voor de jongste festivalbezoekers is er een gigantisch kinderdorp. Met obstakelruns, animatie en urenlang plezier. En voor de foodies onder ons zijn er heel wat foodtrucks met voor ieder wat wils. Pak je vrienden en familie mee en kom feesten op het Bastion Festival 2026.
16: Tickets verkrijgbaar via www.bastionfestival.be.
17: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
18: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
19: Radio Monza, het nieuws.
20: Vandaag studeert kroonprinses Elisabeth al van de prestigieuze Amerikaanse Universiteit van Harvard. Ze haalde daar een master in openbaar beleid. Die opleiding moest de ideale voorbereiding zijn op haar job als koningin. In elk geval is de diploma-uitreiking geweest. Kroonprinses Elisabeth is nu 24 en het is nog niet duidelijk wat ze na haar opleiding zal doen. In de VS is de persoonlijke assistent van de overleden Friends-acteur Matthew Perry veroordeeld. De man van 61 krijgt 3 jaar en 5 maanden cel en moet ook een boete van $10.000 betalen. De man had toegegeven dat hij Perry regelmatig ketamine toedient. Eerder werden ook al 4 andere personen veroordeeld. Onder meer de drugsdealer van Perry kreeg 15 jaar cel. Een kinderdagverblijf uit Hoepertingen is 3 weken gesloten nadat een kind uit een hoogslaper is gevallen, schrijft het Belang van Limburg. Het nieuws is bevestigd. De sluiting gebeurde 2 weken geleden in samenspraak met het agentschap Opgroeien. Intussen mag de crèche volgende week weer openen. Er zijn geen aanwijzingen dat de veiligheid van de kinderen in gevaar is. En dan ook de sport. In het voetbal heeft Crystal Palace de Conference League gewonnen. De ploeg uit Engeland versloeg in de finale het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0. Enige doelpunt van de wedstrijd viel kort na de rust. Het is de eerste Europese trofee voor Crystal Palace. Vandaag en morgen zonnig, 32 graden. Vanaf vrijdag stijgt de kans op onweer. Dat is ook tijdens het weekend zo. En dan halen we nog 27 graden.
15: Dit was het Radio Monza Nieuws.
21: Monza's favoriet.
22: Hallo, hallo, ik ben Tina Rosita. En ik ben deze week verkozen als de Monza's favoriet met een nieuwe cd. En dat is gewoon Als ik jou zie. Heel veel luisterplezier voor iedereen. Groetjes.
21: Monza's favoriet.

ochtend en ovens ie verbrengt. En nog aanwermt de won, maar ik wij buvier de zon.

is lokale Radio Monza. Esserstraat 1, bus 2, 3640 in Kinrooi. Telefoon 089 70 21 79.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Wij zetten het voor u zwart op wit of een kleur in ons professioneel copycenter. Wij printen sneller en beter koop dan u verwacht. Ook voor alle zakelijke drukwerken, bedrijfsformulieren, enveloppen, naamkaartjes, folders en flyers. Maar ook familiaal drukwerk voor geboorte, huwelijk, jubileum. De mooiste uitnodigingen en aankondigingen. Hoge kwaliteit, professionele layouts, stipte leveringen en correcte prijzen. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclips.be oftewel www.bureautop.be.
2: Zin in heerlijke Belgische chocolade? Ontdek de nieuwe chocolatier Valentino in Maasdijk, Stationstraat 38B tegenover het politiekantoor. Geniet van een ruim assortiment pralines, koekjes en snoepjes. We maken ook prachtige geschenkmanden, volledig naar jouw wens samengesteld. En ook voor suikervrije chocolade kan je bij ons terecht. Op Vaderdag speciaal versierde chocolade voor de lieve papa. Iedereen is van harte welkom om eens komen te proeven. We zijn open op woensdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 18 uur. Op zaterdag van 10 tot 17 uur. Zondag, maandag en dinsdag zijn we gesloten. Onze praline automaat is 24 op 24 beschikbaar. Valentino chocolatier in Maasdijk. Puur verwillerij sinds 1978.
1: Gebroeders Vers van Doe Het Zelf Schrijnwerkerij, weg naar Zwartberg 210 op Glabbeek. Gebroeders Vers van staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroeders Vers van staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroeders Vers van de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Verson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Verson, weg naar Zwaalberg 210 3660 op Glabbeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.verson.be. E-mail info@verson.be. Tot ziens bij Gebroeders Verson.
3: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
4: Jeroen Mone, Schurenstraat nummer 9 in Mollebeersel, in de winkel van Ludo en Linda Mone. We hebben een mooie vitrinekoeling gezet met heerlijke ijstaarten, halve liters ijs, lactose- en suikervrij ijs, ijsbols en nog veel meer. Zelf ambachtelijk gemaakt. Jeroen Mone, Schurenstraat 9 in Mollebeersel. Kom langs en bestel je heerlijk ijs of ijstaarten. Je bent van harte welkom.
5: Bij Schoenmode Het Schoentje is er een totale uitverkoop wegens stopzetting. Na 43 mooie jaren gaan we met pensioen. De uitverkoop loopt tot einde juni, dus wees er snel bij, want op is op. Op de wintercollectie van onze gekende merken zijn er nu kortingen van 30% tot 70%. Dus nu winterschoenen kopen is laten voordelig rondlopen. De zomercollectie van lederen handtassen met een korting van 20% staan nu in de aanbieding. Net zoals dames- en heren schoenen met korting tot 50% tijdens deze totale uitverkoop. Spring regelmatig eens binnen op de Voorshoveterweg 14 te Voorshoven in Goedrem. Elke week zijn er nieuwe aanbiedingen op dames- en heren schoenen. Dit is ook te volgen op onze Facebookpagina. Het Schoentje is dagelijks geopend van 10 tot 12 en van 13:30 tot 18 uur. Op zaterdag tot 17 uur. Zondag en maandag zijn we gesloten. Want je weet het, wie het schoentje past, past bij het schoentje.
6: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89. Al 75 jaar een familiebedrijf gespecialiseerd in bloemen en planten. Dat is Plantenkwekerij Sint-Jansberg, waar kwaliteit prioriteit is. Wij hebben de ruimste keuze in eenjarige en vaste planten. Ook voor terrasplanten, kruiden, potterie en decoratie kom je naar ons. Ontdek maar liefst 10.000 vierkante meter aan bloemenpracht. Sint-Jansberg 62A in Mazeik en op plantenkwekerijsintjansberg.be.
1: Dierenvoeders van groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn Kinrooi, Brenningstraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoorn.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13.30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16.30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoorn.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro.
7: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
8: Ondernemingen Ele NV vind je op de Leurbroek 1078 in Kinrooi. Telefoon 089 46 54 74. Of via e-mail, elemark@skynet.be. Voor grondwerken en afbraakwerken, klinkerwerken, rioleringswerken, droogzuigingen en containervuur. Er is maar één adres. Ondernemingen Ele NV.
9: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
10: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers. Rijksweg 737. In Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
1: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen? De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels. Laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
2: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
11: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
12: Radio Monza, het nieuws.
13: Vandaag studeert kroonprinses Elisabeth af aan de prestigieuze Amerikaanse Universiteit van Harvard. Ze haalde daar een master in openbaar beleid. Die opleiding moest de ideale voorbereiding zijn op haar job als koningin. In elk geval is de diploma-uitreiking geweest. Kroonprinses Elisabeth is nu 24 en het is nog niet duidelijk wat ze na haar opleiding zal doen. In de VS is de persoonlijke assistent van de overleden Friends-acteur Matthew Perry veroordeeld. De man van 61 krijgt 3 jaar en 5 maanden cel en moet ook een boete van $10.000 betalen. De man had toegegeven dat hij Perry regelmatig ketamine toedient. Eerder werden ook al 4 andere personen veroordeeld. Onder meer de drugsdealer van Perry kreeg 15 jaar cel. Een kinderdagverblijf uit Hoepertingen is 3 weken gesloten nadat een kind uit een hoogslaper is gevallen, schrijft het Belang van Limburg. Het nieuws is bevestigd. De sluiting gebeurde 2 weken geleden in samenspraak met het agentschap Opgroeien. Intussen mag de crèche volgende week weer openen. Er zijn geen aanwijzingen dat de veiligheid van de kinderen in gevaar is. En dan nog de sport. In het voetbal heeft Crystal Palace de Conference League gewonnen. De ploeg uit Engeland versloeg in de finale het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0. Enige doelpunt van de wedstrijd viel kort na de rust. Het is de eerste Europese trofee voor Crystal Palace. Vandaag en morgen zonnig, 32 graden. Vanaf vrijdag stijgt de kans op onweer. Dat is ook tijdens het weekend zo. En dan halen we nog 27 graden.
12: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Monza, Esserstraat 1, bus 2, 3640 in Kinrooi. Telefoon 089 70 21 79.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Mazeik bent u aan het juiste adres voor VIP-vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximazeik.com of bel 0479 16 50 93. VIP Taxi Mazeik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht.
2: WDS Electronics, de expert elektrozaak in service en verkoop van elektro met grote merken aan kleine prijzen. Wij verkopen en herstellen grote en kleine huishoudapparaten, gsm's, audio- en tv-toestellen. WDS Electronics, het woord service betekent hier nog iets. Nieuw is onze Deliver at Home service. Bestel voor 15 uur en u wordt binnen 48 uur beleverd. En wist u al van onze levenslange servicekorting van 20% op al uw aankopen? En uniek in de regio? Geen voorrijkosten binnen de 15 kilometer. WDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Bel 089 70 22 48. Of kijk op wdselectronics.be.
3: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza, Esserstad 1, Busstraat Kinrooi.
4: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
5: Terug in Mazeik. En wat zijn we blij. Ontdek de Korenaar bij Serie in de Stationsplein 8 in Mazeik. Dagelijks vers brood, krokante en harde broodjes en natuurlijk suikervrije wafeltjes, chocopasta en nog veel meer. Op zoek naar glutenvrij brood, ook dat vind je bij ons. Of een origineel geschenk, spring binnen voor onze mooie pakketjes voor moederdag, vaderdag of het einde van het schooljaar. En ontdek onze knapkoek en prachtige geschenkverpakking. We zijn open op maandag, dinsdag en vrijdag van 7:30 tot 17:00. Woensdag van 7:30 tot 14:00. Zaterdag van 8 tot 14:00. Zondag van 8 tot 12:00. En op donderdag zijn we gesloten. De Korenaar, Stationsplein 8 in Mazeik.
1: Ben jij een professional of een gedreven doe-het-zelver? Bij de Timmershop.nl, al meer dan 30 jaar de expert vanuit El-Limburg, maken we het je makkelijk. Wij leveren meubelbeslag van hettig, gras, bloem, indo en nog veel meer. Ook leveren we tafelpoten, meubelpoten en stelpoten. En vind de perfecte scharnieren in ons uitgebreide assortiment van diverse toonaangevende merken. Wij leveren keukenlades als bouwpakket of geheel op maat. Perfect passend en klaar voor installatie. Ga naar detimmershop.nl voor een groot assortiment ladegeleiders voor elke toepassing. Maar we bieden meer dan alleen meubelbeslag. Van klepbeslag, bedbeslag, kastverbinders, lasgarnieren en kistbeslag tot hoogwaardig buitendeurbeslag met SKG-keurmerk. Bij detimmershop.nl vind je een compleet aanbod. Tot ziens in onze online winkel detimmershop.nl. Ons kantooradres is Jasmijnstraat 26 in El Nederland.
2: Hypnose treedt de laatste jaren meer op de voorgrond als een volwaardige therapie voor de meest uiteenlopende geestelijke en lichamelijke aandoeningen. De medische wetenschap erkent ook meer en meer de therapeutische waarde en gebruikt deze dan ook steeds vaker hiervoor. Ook voor stoppen met roken, afvallen of traumaverwerking is het een makkelijk alternatief. Gelukkig kan jij hiervoor bij hypnotherapeut Svenny Ritsen terecht. Alles is bespreekbaar door de vele opleidingen die ze hiervoor gedaan heeft. Hypnose werkt, dat is een ding dat zeker is. En zo is het makkelijker om je doelen te bereiken.
6: Svenny's hypnosepraktijk ligt in Dilsen of ze komt op verplaatsing. Wat het nog makkelijker maakt om jouw doelen te behalen. Werkt alleen op afspraak. Wil je meer info? Kijk op Facebook Svenny Ritsen. Of bel 0479 818 166 818 166. Ook voor energetische stervensbegeleiding kan je op Svenny vertrouwen. 0479 818 166. Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In de Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Mazeik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In de Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be.
7: Garage Heuse is al jaren een erkend Citroën-dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heuse steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Mazeik. Kijk voor meer info op autobedrijfheuse.be. Of bel 089 86 48 78.
8: Dorst? Kom naar Drankenhal Korstjens op het industrieterrein Jagersborg in Mazeik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest. Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
9: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
6: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Mullerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Mullerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmullerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
5: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
10: Radio Monza. Het nieuws. Vandaag studeert kroonprinses Elisabeth af aan de prestigieuze Amerikaanse Universiteit van Harvard. Ze haalde daar een master in openbaar beleid. Die opleiding moest de ideale voorbereiding zijn op haar job als koningin. In elk geval is de diploma-uitreiking geweest. Kroonprinses Elisabeth is nu 24 en het is nog niet duidelijk wat ze na haar opleiding zal doen. In de VS is de persoonlijke assistent van de overleden Friends-acteur Matthew Perry veroordeeld. De man van 61 krijgt 3 jaar en 5 maanden cel en moet ook een boete van $10.000 betalen. De man had toegegeven dat hij Perry regelmatig ketamine toedient. Eerder werden ook al 4 andere personen veroordeeld. Onder meer de drugsdealer van Perry kreeg 15 jaar cel. Een kinderdagverblijf uit Hoepertingen is 3 weken gesloten nadat een kind uit een hoogslaper is gevallen, schrijft het Belang van Limburg. Het nieuws is bevestigd. De sluiting gebeurde 2 weken geleden in samenspraak met het agentschap Opgroeien. Intussen mag de crèche volgende week weer openen. Er zijn geen aanwijzingen dat de veiligheid van de kinderen in gevaar is. En dan nog de sport. In het voetbal heeft Crystal Palace de Conference League gewonnen. De ploeg uit Engeland versloeg in de finale het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0. Enige doelpunt van de wedstrijd viel kort na de rust. Het is de eerste Europese trofee voor Crystal Palace. Vandaag en morgen zonnig, 32 graden. Vanaf vrijdag stijgt de kans op onweer. Dat is ook tijdens het weekend zo. En dan halen we nog 27 graden.
9: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Dit is lokale Radio Monza. Esserstraat 1, bus 2, 3640 in Kinrooi. Telefoon 089 70 21 79.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop in Kinrooi, op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426. Of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop, daar kan je mee thuiskomen.
2: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
3: Ondernemingen Ele NV vind je op de Leurbroek 1078 in Kinrooi. Telefoon 089 46 54 74 of via e-mail elemark@skynet.be. Voor grondwerken en afbraakwerken, klinkerwerken, rioleringswerken, droogzuigingen en containervuur. Er is maar één adres. Ondernemingen Ele NV.
4: Fuse fietstocht vanaf plusminus 30 kilometer op zondag 21 juni. Vertrek vanaf 10 uur bij Radio Monza en ook aankomst bij Radio Monza. Inschrijven €5 met twee consumpties te gebruiken bij Radio Monza. Grote tombola, trekking rond 18 uur. Iedereen van harte welkom.
5: Ben jij ook op zoek naar een reden om altijd vrolijk te zijn na een tankbeurt? Bij Grenspol geniet u van voordelige prijzen en uitstekende service. De allerbeste kwaliteitsbenzine, diesel, de rode diesel voor land- en tuinbouw, maar ook gezuiverde petroleum- en zibro-kachels. Is je voertuig een beetje vies? Grenspol heeft een wasstraat, ultramoderne wasboxen en een shop, waar je een breed scala aan producten vindt. Surf naar grenspol.be. Grenspol, grenzeloos goed. Op slechts 400 meter na de grensovergang Stamprooi-Kinrooi, aan de Heikamp 1003 in Molenbeersel.
6: Verwen uzelf, uw partner of geniet met het hele gezin van een heerlijke vakantie aan zee of enkele dagen uitwaaien aan de kust. Huur één van de vijf luxueuze, gezellige vakantieappartementen gelegen in het hartje centrum van Oostende op slechts 150 meter van het grootstrand. De kinderen moeten zelfs geen straat oversteken. Reserveer op onze beveiligde website vakantieappartementeninoostende.be 089 35 81 82 of via WhatsApp 0475 57 86 00. Kies uit ons aanbod en reserveer het gewenste appartement. De verhuurprijs wordt meteen getoond. Vakantieappartementen in Oostende.be. Voor een zalige vakantie aan zee.
4: Brouwerij Maas in Stramprooi is al 50 jaar dicht. Dat wordt gevierd met een unieke tentoonstelling over de geschiedenis van de brouwerij. In maart, april en mei is de expositie elke zaterdag van 10 tot 16 uur geopend voor het publiek. Kom het oude Stramprooier bier proeven. Gebrouwen volgens origineel recept dat werd teruggevonden in de archieven in Maastricht. De tentoonstelling vindt plaats in de oude brouwerijpand van Brouwerij Maas aan de Wilhelminastraat. De toegang is gratis. Mis het niet, dit is een organisatie van Heemkunde Stramprooi.
7: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
8: De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de Bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten 24/7.
9: Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom.
10: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
11: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89.
12: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina Vishandel Jacques Stijvers.
13: Dakwerken Wijn en Stefan voor platte daken, hellende daken, renovatie en nieuwbouw. Zinkwerken, bak- en hanggoten, gevelbekleding, ontmossen en reinigen van daken is er maar één adres. Dakwerken Wijn en Stefan, Rijksweg 756 in Rotem. Telefoon is bereikbaar op 0497 62 12 43. Dat was 0497 62 12 43. Wijn en Stefan voor platte daken, hellende daken en nog veel meer.
4: Zondag matinee op zondag 31 mei. Met optredens van Lindsay Lynn, Yassine en Jolanda Hensen. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur bij Radio Monza gelegen op Esserstraat 1 bus 2 te Kinrooi. Presentatie Hans Larsson. Inkomen is gratis.
14: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be.
15: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
16: Radio Monza. Het nieuws.
17: Vandaag studeert kroonprinses Elisabeth al van de prestigieuze Amerikaanse Universiteit van Harvard. Ze haalde daar een master in openbaar beleid. Die opleiding moest de ideale voorbereiding zijn op haar job als koningin. In elk geval is de diploma-uitreiking geweest. Kroonprinses Elisabeth is nu 24 en het is nog niet duidelijk wat ze na haar opleiding zal doen. In de VS is de persoonlijke assistent van de overleden Friends-acteur Matthew Perry veroordeeld. De man van 61 krijgt 3 jaar en 5 maanden cel en moet ook een boete van $10.000 betalen. De man had toegegeven dat hij Perry regelmatig ketamine toedient. Eerder werden ook al 4 andere personen veroordeeld. Onder meer de drugsdealer van Perry kreeg 15 jaar cel. Een kinderdagverblijf uit Hoepertingen is 3 weken gesloten nadat een kind uit een hoogslaper is gevallen, schrijft het Belang van Limburg. Het nieuws is bevestigd. De sluiting gebeurde 2 weken geleden in samenspraak met het agentschap Opgroeien. Intussen mag de crèche volgende week weer openen. Er zijn geen aanwijzingen dat de veiligheid van de kinderen in gevaar is. En dan nog de sport. In het voetbal heeft Crystal Palace de Conference League gewonnen. De ploeg uit Engeland versloeg in de finale het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0. Enige doelpunt van de wedstrijd viel kort na de rust. Het is de eerste Europese trofee voor Crystal Palace. Vandaag en morgen zonnig, 32 graden. Vanaf vrijdag stijgt de kans op onweer. Dat is ook tijdens het weekend zo. En dan halen we nog 27 graden.
18: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Dit is lokale Radio Monza. Esserstraat 1, bus 2, 3640 in Kinrooi. Telefoon 089 70 21 79.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Kinrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Kinrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkinrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Kinrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Kinrooi, Natterveld 25 36 40 Kinrooi, telefoon 0032 475 21 69 54.
2: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
3: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
4: Ben jij een professional of een gedreven doe-het-zelver? Bij de Timmershop.nl, al meer dan 30 jaar de expert vanuit El-Limburg, maken we het je makkelijk. Wij leveren meubelbeslag van Hettig, Gras, Bloem, Indo en nog veel meer. Ook leveren we tafelpoten, meubelpoten en stelpoten. En vind de perfecte scharnieren in ons uitgebreide assortiment van diverse toonaangevende merken. Wij leveren keukenlades als bouwpakket of geheel op maat. Perfect passend en klaar voor installatie. Ga naar detimmershop.nl voor een groot assortiment ladegeleiders voor elke toepassing. Maar we bieden meer dan alleen meubelbeslag. Van klepbeslag, bedbeslag, kastverbinders, lasgarnieren en kerstbeslag tot hoogwaardig buitendeurbeslag met SKG-keurmerk. Bij detimmershop.nl vind je een compleet aanbod. Tot ziens in onze online winkel detimmershop.nl. Ons kantooradres is Jasmijnstraat 26 in El Nederland.
1: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn en Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur. Zaterdag van 9 tot 16:30. Zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro. Van Hovenhout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hovenhout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hovenhout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hovenhout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hovenhout, Leurbroek 1046 te Kinrooi, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be. Stegersnacks, Breyersteinweg 252 te Kinrooi. Telefoon 0477 230 195. Lekkerpot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195.
5: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsche. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsche. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
6: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons, dankzij het derde betalingssysteem, rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilsen-Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
7: Carrosserie van der Veke in Kinrooi en Dilsen-Stokkum. U erkend carrosseriehersteller voor bijna elke verzekering. Carrosserie van der Veke stelt altijd een vervangwagen ter beschikking. En onze takeldienst staat 24 uur op 24 voor u klaar. Carrosserie van der Veke in Kinrooi en Dilsen-Stokkum. De kwaliteit en service staan voorop. Carrosserie van der Veke, Leuerbroek 1061 in Kinrooi. Bel 089 70 11 64. En op de Rijksweg 946 in Dilsen-Stokkum. Bel 089 85 36 08.
1: Automatische stempels, rubberstempels, relief- en blunddrukstempels, metalen stempels, tekst- en motiefstempels, duiven- en formulestempels, automatische nummerstempels, datumstempels, zakstempels, balpennen met stempels, zelfmaakstempels. Wij maken alle stempels voor alle doeleinden voor kantoor en industrie, voor thuis en onderweg. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Keunrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclubs.be of www.bureautop.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
8: Heeft u auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breiersteenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breiersteenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10. Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
9: Radio Monza. Het nieuws.
10: Vandaag studeert kroonprinses Elisabeth al van de prestigieuze Amerikaanse Universiteit van Harvard. Ze haalde daar een master in openbaar beleid. Die opleiding moest de ideale voorbereiding zijn op haar job als koningin. In elk geval is de diploma-uitreiking geweest. Kroonprinses Elisabeth is nu 24 en het is nog niet duidelijk wat ze na haar opleiding zal doen. In de VS is de persoonlijke assistent van de overleden Friends-acteur Matthew Perry veroordeeld. De man van 61 krijgt 3 jaar en 5 maanden cel en moet ook een boete van $10.000 betalen. De man had toegegeven dat hij Perry regelmatig ketamine toedient. Eerder werden ook al 4 andere personen veroordeeld. Onder meer de drugsdealer van Perry kreeg 15 jaar cel. Een kinderdagverblijf uit Hoepertingen is 3 weken gesloten nadat een kind uit een hoogslaper is gevallen, schrijft het Belang van Limburg. Het nieuws is bevestigd. De sluiting gebeurde 2 weken geleden in samenspraak met het agentschap Opgroeien. Intussen mag de crèche volgende week weer openen. Er zijn geen aanwijzingen dat de veiligheid van de kinderen in gevaar is. En dan nog de sport. In het voetbal heeft Crystal Palace de Conference League gewonnen. De ploeg uit Engeland versloeg in de finale het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0. Enige doelpunt van de wedstrijd viel kort na de rust. Het is de eerste Europese trofee voor Crystal Palace. Vandaag en morgen zonnig, 32 graden. Vanaf vrijdag stijgt de kans op onweer. Dat is ook tijdens het weekend zo. En dan halen we nog 27 graden.
11: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Dit is lokale Radio Monza, Esserstraat 1, bus 2, 3640 in Kinrooi. Telefoon 089 70 21 79.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Veilig rijden en soepel trappen, dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
2: Zet je schrap, want het Bastionfestival komt eraan. Op zaterdag 8 en 9 augustus aan het Bastion in Kessenig. Met live optredens van Guus Meeuwis. Het is een nacht. Meteor.
3: Ja, dit is wat mijn mama zei.
2: Samson en Marie. Milk Inc. I will walk on water. En nog veel meer artiesten die je niet wilt missen. En dat is niet alles. Voor de jongste festivalbezoekers is er een gigantisch kinderdorp. Met obstakelruns, animatie en urenlang plezier. En voor de foodies onder ons zijn er heel wat foodtrucks met voor ieder wat wils. Pak je vrienden en familie mee en kom feesten op het Bastion Festival 2026. Tickets verkrijgbaar via www.bastionfestival.be.
4: Terug in Maaseik. En wat zijn we blij. Ontdek de Korenaar bij Serie in de Stationsplein 8 in Maaseik. Dagelijks vers brood, krokant en harde broodjes en natuurlijk suikervrije wafeltjes, chocopasta en nog veel meer. Op zoek naar glutenvrij brood, ook dat vind je bij ons. Of een origineel geschenk. Spring binnen voor onze mooie pakketjes voor moederdag, vaderdag of het einde van het schooljaar. En ontdek onze knapkoek en prachtige geschenkverpakking. We zijn open op maandag, dinsdag en vrijdag van 7:30 tot 17 uur. Woensdag van 7:30 tot 14 uur. Zaterdag van 8 tot 14 uur. Zondag van 8 tot 12. En op donderdag zijn we gesloten. De Korenaar, Stationsplein 8 in Maaseik.
5: Fuse fietstocht vanaf plusminus 30 kilometer op zondag 21 juni. Vertrek vanaf 10 uur bij Radio Monza en ook aankomst bij Radio Monza. Inschrijven €5 met twee consumpties te gebruiken bij Radio Monza. Grote Tombla, trekking rond 18 uur. Iedereen van harte welkom. Brouwerij Maas in Stramprooi is al 50 jaar dicht. Dat wordt gevierd met een unieke tentoonstelling over de geschiedenis van de brouwerij. In maart, april en mei is de expositie elke zaterdag van 10 tot 16 uur geopend voor het publiek. Kom het ouder Stramprooier bier proeven. Gebrouwen volgens origineel recept dat werd teruggevonden in de archieven in Maastricht. De tentoonstelling vindt plaats in de oude brouwerijpand van Brouwerij Maas aan de Wilhelminastraat. De toegang is gratis. Mis het niet, dit is een organisatie van Heemkunde Stramprooi.
6: Decoratie Ludo en Linda Mone in de Scheurestraat 9 in Molenbeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone. Scheurestraat 9 in Molenbeersel. Telefoon 089 70 28 04.
7: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
8: Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom.
9: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
10: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers. Rijksweg 737 in Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
5: Feest bij Radio Monza. Spang en eieren op zondag 2 augustus. Kom genieten van een heerlijke ochtend vol gezelligheid. Lekker eten en live muziek. In het feestpaviljoen Esserstraat 1+2 Rooi bij Radio Monza. Op zondag 2 augustus. De aanvang is om 10 uur, het einde rond 16 uur. Vanaf de ochtend ontbijten, feesten en dansen. Live muziek van Tibatse Klatsers. Ambiance verzekerd. Inschrijven en betalen voor 26 juli bij Radio Monza. Kostprijs slechts 12 euro per persoon. Feesten, dansen en samen genieten. Mis het niet. Iedereen van harte welkom op zondag 2 augustus.
11: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinderooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
12: De Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be. Een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
13: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
14: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
15: Radio Monza. Het nieuws.
16: Vandaag studeert kroonprinses Elisabeth al van de prestigieuze Amerikaanse Universiteit van Harvard. Ze haalde daar een master in openbaar beleid. Die opleiding moest de ideale voorbereiding zijn op haar job als koningin. In elk geval is de diploma-uitreiking geweest. Kroonprinses Elisabeth is nu 24 en het is nog niet duidelijk wat ze na haar opleiding zal doen. In de VS is de persoonlijke assistent van de overleden Friends-acteur Matthew Perry veroordeeld. De man van 61 krijgt 3 jaar en 5 maanden cel en moet ook een boete van $10.000 betalen. De man had toegegeven dat hij Perry regelmatig ketamine toedient. Eerder werden ook al 4 andere personen veroordeeld. Onder meer de drugsdealer van Perry kreeg 15 jaar cel. Een kinderdagverblijf uit Hoepertingen is 3 weken gesloten nadat een kind uit een hoogslaper is gevallen, schrijft het Belang van Limburg. Het nieuws is bevestigd. De sluiting gebeurde 2 weken geleden in samenspraak met het agentschap Opgroeien. Intussen mag de crèche volgende week weer openen. Er zijn geen aanwijzingen dat de veiligheid van de kinderen in gevaar is. En dan nog de sport. In het voetbal heeft Crystal Palace de Conference League gewonnen. De ploeg uit Engeland versloeg in de finale het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0. Enige doelpunt van de wedstrijd viel kort na de rust. Het is de eerste Europese trofee voor Crystal Palace. Vandaag en morgen zonnig, 32 graden. Vanaf vrijdag stijgt de kans op onweer. Dat is ook tijdens het weekend zo. En dan halen we nog 27 graden.
15: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Ja, goedemiddag luisteraars. U luistert nog steeds naar Radio Monza in de locatie Kinrooi. En dit op die 106.5 of op 105.6. Ik wens u veel luisterplezier. En dit tot aan de klok van 16 uur naar het programma Op de Koffie bij Ellie. En dit programma wordt verzorgd door gastvrouw Ellie. En voor een plaatje aan te vragen, enkel en alleen voor een verjaardag of een felicitatie, kan u altijd terecht hier bij Radio Monza en dit op het volgende telefoonnummer 089 70 21 79. En voor onze Nederlandse en Duitse vrienden is dat 0032 89 70 21 79.

Ja, we gaan van start met ons eerste plaatje. Ik wil ook mijn gast hier in de studio van harte welkom heten. En we gaan luisteren naar de volgende plaat. Het is een hele mooie van Romy en hij gaat zingen De Zwerver.

Ja, terug in de tijd. Een hele mooie plaat. Mieke met een kind zonder moeder. Voor de mensen die iets later hebben ingeschakeld. U luistert nog steeds naar Radio Monza in de locatie Kinrooi. En dit op die 106.5 of op 105.6. Het programma op de koffie bij Ellie. En dit nog tot de klok van 16 uur of 4 uur. We gaan luisteren naar de volgende plaat. Het is een mooie van Frans Bauer en Marianne Weber.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Klik koeltechnieken. Airco warmtepompen. Zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
2: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
3: Zondag matinee op zondag 31 mei. Met optredens van Lindsay Lynn, Yassine en Jolanda Hensen. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur bij Radio Monza gelegen op Essenstraat 1 bus 2 te Kinrooi. Presentatie Hans Larsson. Inkomen is gratis.
2: Garage Heusen is al jaren een erkend Citroën dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heusen steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Mazeik. Kijk voor meer info op autobedrijfheusen.be of bel 089 86 48 78.
4: Zin in heerlijke Belgische chocolade? Ontdek de nieuwe chocolatier Valentino in Mazeik, Stationstraat 38B tegenover het politiekantoor. Geniet van een ruim assortiment pralines, koekjes en snoepjes. We maken ook prachtige geschenkmanden, volledig naar jouw wens samengesteld. En ook voor suikervrije chocolade kan je bij ons terecht. Op Vaderdag speciaal versierde chocolade voor de lieve papa. Iedereen is van harte welkom om eens komen te proeven. We zijn open op woensdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 18 uur. Op zaterdag van 10 tot 17 uur. Zondag, maandag en dinsdag zijn we gesloten. Onze praline automaat is 24 op 24 beschikbaar. Valentino chocolatier in Mazeik. Puur verwinnerij sinds 1978.
3: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank. Radio Monza, Essenstraat 1, bus 2 te Kinrooi.
1: Gebroeders Verson doe het zelf schrijnwerkerij, weg naar Zwartberg 210 op Gelabeek. Gebroeders Verson staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroeders Verson staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroeders Verson de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Verson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Verson, weg naar Zwaalberg 210 3660 op Klabeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.verson.be. E-mail info@verson.be. Tot ziens bij Gebroeders Verson.
5: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons, dankzij het derde betalingssysteem, rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilse Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
6: Dorst? Kom naar Drankenhal Korstjens op het industrieterrein Jagersborg in Mazeik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
7: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
8: Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Mazeik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be.
9: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
10: Radio Monza, het nieuws.
11: In het onderzoek naar de vechtpartij op de kusttram in De Haan heeft nu ook de vierde en laatste verdachte zich aangegeven. Een man van 19 uit Brussel bevestigt het parket West-Vlaanderen. Eerder werden ook al twee verdachten van 18 en 19 aangehouden. Ze verschijnen morgen voor de onderzoeksrechter. Bij de vechtpartij raakten 5 werknemers van de lijn en 2 politieagenten gewond. Het leven wordt opnieuw duurder. De inflatie voor mei ligt op 4,1% en dat is een lichte stijging tegenover april. Daarmee blijft de inflatie hoog. De spinindex wordt niet overschreden. Er wordt verwacht dat dat in juni gebeurt. Dan stijgen onze lonen. In Rijkenvorsel in de provincie Antwerpen is een bewoner gewond geraakt bij een brand. Hij is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. De brand ontstond in de garage van zijn woning. De brandweer is ter plaatse en heeft de brand onder controle. Het blijft nog wel nablussen en men vraagt om de omgeving te vermijden. Parket van Brussel heeft een huiszoeking uitgevoerd bij de sociale huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. Aanleiding een panoreportage over gesjoemel bij de toewijzing van sociale woningen in Anderlecht. Eerder liepen er ook al 3 onderzoeken naar Anderlechtse Haard. Verschillende Brusselse regeringspartijen eisen dat er een onderzoekscommissie komt. In Winterthur in het noorden van Zwitserland zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Een man van 31 is opgepakt, meldt de lokale politie. Gebeurde vanochtend. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Het is niet duidelijk wat de man bezielde. En deze namiddag vertrekt de Belgische mijnenjager de Primula naar de Middellandse Zee. Het schip zal er deel uitmaken van een permanente NAVO-vloot. Zo kan de Primula ook sneller ingezet worden in de straat van Hormuz als dat nodig zou zijn. Nauwelijks wind, zonnig en helder, 30 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm. 'S Avonds kans op onweer, 32 graden. Dit weekend neemt de kans op onweer toe. Zaterdag lokaal 30 graden. Vanaf zondag wordt het frisser.
12: Dit was het Radio Monza Nieuws. Ja, dit was de nodige reclame van de klok van 14 uur met het nodige nieuws. Voor de mensen die iets later hebben ingeschakeld, u luistert nog steeds naar Radio Monza in de locatie Kinrooi. En dit op die 106.5 of op 105.6. Het programma Op Koffie bij Ellie en dit nog tot de klok van 16 uur, oftewel 4 uur. Geniet nog van de muziek en van het mooie weer en wij gaan verder met de muziek. En we gaan luisteren naar de volgende plaat van John Spencer.

Ja, we hoorden Bobby Prins en hij zong het noodlot. De volgende plaat gaan we draaien, Frans Bauer, en daarna gaan we het doen met Duo X.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Gewoon zalig wegdromen, bij een goed boek of zelfs met een zalig glas wijn. Maar nooit zonder een heerlijke geurkaars van Depress en Paperclips. Kom eens kijken naar het uitgebreide gamma geurkaarsen van Woodwick. De knisperende geurkaars met de heerlijkste geuren. Woodwick crackles as it burns. Maar bij Press en Paperclips kan je ook kaarsen, wierook, geurstokjes, geurlampen en oliën vinden van Ashley & Burwood en History at Home. Press en Paperclips, Kloosterstraat 2 in Kinrooi. Info at pepiclips.be 089 70 25 79. Kom gerust eens kijken, ruiken, kiezen en keuren.
2: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen. De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels. Laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
3: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Mullerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Mullerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmullerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
4: Dakwerken Wijnen Stefan voor platte daken, hellende daken, renovatie en nieuwbouw. Zinkwerken, bak- en hanggoten, gevelbekleding, ontlossen en reinigen van daken is er maar één adres. Dakwerken Wijnen Stefan, Rijksweg 756 in Rotem. Telefoon is bereikbaar op 0497 62 12 43. Dat was 0497 62 12 43. Wijnen Stefan voor platte daken, hellende daken en nog veel meer.
5: Verwen uzelf, uw partner of geniet met het hele gezin van een heerlijke vakantie aan zee of enkele dagen uitwaaien aan de kust. Huur één van de vijf luxueuze, gezellige vakantieappartementen gelegen in het hartje centrum van Oostende op slechts 150 meter van het grootstrand. De kinderen moeten zelfs geen straat oversteken. Reserveer op onze beveiligde website vakantieappartementeninoostende.be 089 35 81 82 of via WhatsApp 0475 57 86 00. Kies uit ons aanbod en reserveer het gewenste appartement. De verhuurprijs wordt meteen getoond. Vakantieappartementen in Oostende.be. Voor een zalige vakantie aan zee.
6: Ben jij een professional of een gedreven doe-het-zelver? Bij de Timmershop.nl, al meer dan 30 jaar de expert vanuit El-Limburg, maken we het je makkelijk. Wij leveren meubelbeslag van Hettig, Gras, Bloem, Indo en nog veel meer. Ook leveren we tafelpoten, meubelpoten en stelpoten. En vind de perfecte scharnieren in ons uitgebreide assortiment van diverse toonaangevende merken. Wij leveren keukenlades als bouwpakket of geheel op maat. Perfect passend en klaar voor installatie. Ga naar detimmershop.nl voor een groot assortiment ladegeleiders voor elke toepassing. Maar we bieden meer dan alleen meubelbeslag. Van klepbeslag, bedbeslag, kastverbinders, lasgarnieren en kerstbeslag tot hoogwaardig buitendeurbeslag met SKG-keurmerk. Bij detimmershop.nl vind je een compleet aanbod. Tot ziens in onze online winkel detimmershop.nl. Ons kantooradres is Jasmijnstraat 26 in El Nederland. De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de Bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten, 24/7.
7: Hypnose treedt de laatste jaren meer op de voorgrond als een volwaardige therapie voor de meest uiteenlopende geestelijke en lichamelijke aandoeningen. De medische wetenschap erkent ook meer en meer de therapeutische waarde en gebruikt deze dan ook steeds vaker hiervoor. Ook voor stoppen met roken, afvallen of traumaverwerking is het een makkelijk alternatief. Gelukkig kan jij hiervoor bij hypnotherapeut Svenny Ritsen terecht. Alles is bespreekbaar door de vele opleidingen die ze hiervoor gedaan heeft. Hypnose werkt, dat is een ding dat zeker is. En zo is het makkelijker om je doelen te bereiken. Svenny's hypnosepraktijk ligt in Deelse of ze komt op verplaatsing. Wat het nog makkelijker maakt om jouw doelen te behalen. Werkt alleen op afspraak. Wil je meer info? Kijk op Facebook Svenny Ritsen. Of bel 0479 818 166 818 166. Ook voor energetische stervensbegeleiding kan je op Svenny vertrouwen. 0479 818 166.
6: Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Mazeik bent u aan het juiste adres voor VIP-vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximazeik.com of bel 0479 16 50 93. VIP Taxi Mazeik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht. Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
7: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89.
8: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
9: Radio Monza, het nieuws. In Ukkel is een familiedrama vermeden. Dat gebeurde zaterdag. 3 kinderen werden in levensgevaar teruggevonden in een appartement met snijwonden. 2 jongens en een meisje tussen 3 en 9. Hun moeder is opgepakt en aangehouden, zegt het parket. Ze verschijnt voor de raadkamer. Als je zelf ook nood hebt aan een gesprek, kan je bellen naar het nummer 106 of chatten via teleonthaal.be. Opnieuw een incident in de gevangenis van Gent. Daar is een zorgmedewerkster gewond geraakt nadat een gedetineerde haar had geslagen, zegt het gevangeniswezen. Het is al het 3e incident op evenveel dagen. Gisteren had een gevangene nog zijn celgenoot gegijzeld en dinsdag was er een vechtpartij. Volgens het gevangeniswezen komt het door de overbevolking en zorgt het warme weer voor veel spanningen. In het onderzoek naar de vechtincidenten op de kusttram in De Haan heeft nu ook de 4e en laatste verdachte zich aangegeven. Een man van 19 uit Brussel, zegt het parket West-Vlaanderen. Eerder werden ook al 2 verdachten van 18 en 1 van 19 aangehouden. Ze verschijnen morgen voor de onderzoeksrechter. Bij de vechtpartij raakten 5 werknemers van de lijn en 2 politieagenten gewond. Het proces rond de overname van voetbalclub Anderlecht is opnieuw uitgesteld naar het najaar. Dat heeft de correctionele rechtbank in Brussel beslist. Aanleiding een wrakingsverzoek van een van de advocaten. Hij vindt dat de rechter partijdig is. Het proces draait rond de aankoop van de club, rond Mark Koeken in 2017. Koeken betaalde 59 miljoen euro daarvoor, maar hij vermoedt dat die werd opgelicht. De Europese Commissie geeft de Chinese webwinkel Temu een boete van 200 miljoen euro omdat Temu illegale producten verkoopt en dat is verboden in Europa. Het gaat bijvoorbeeld om opladers die niet veilig zijn of babyspeelgoed dat gevaarlijke chemische stoffen bevat of kleine onderdelen die loskomen. Het is de hoogste boete die Europa ooit oplegde omdat de digitale wet overtreden wordt. Zonnig en helder, nauwelijks wind, maxima 30 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm, met 's avonds kans op onweer, 32 graden. Het weekend neemt de kans op onweer toe. Zaterdag lokaal 30 graden, vanaf zondag frisser.
6: Dit was het Radio Monza Nieuws.
10: Ja, dit was de nodige reclame van de klok van 15 uur. U luistert nog steeds naar Radio Monza in de locatie Kindermooie en dit op die 106.5 of op 105.6. Het programma Op de Koffie bij Ellie en dit nog tot de klok van 16 uur, oftewel 4 uur. We gaan verder met muziek en we gaan luisteren naar een mooie plaat van Marianne Weber. En zij gaat zingen Sneeuwwitte Vredesduif. MUZIEK

Ja, dit was het weer. Mijn tijd zit er op het programma Op de Koffie bij Ellie. Heeft u kunnen beluisteren tussen de klok van 13 tot en met 16 uur. Ik ben er weer volgende week donderdag. Voor de mensen die gebeld hebben, allemaal bedankt. Ook voor de leuke berichtjes. Maar zet uw radio niet af. Na mij komt onze gastvrouw Mia Mara. Zij is weer terug en zij zal u mooie muziek brengen tot aan de klok van 18 uur. Wat mij betreft tot volgende week. Maak er een fijne dag van. Hou jullie gezond. Zorg goed voor elkaar. De groetjes. Bye.

0: Dit is reclame op Radio Monza. Bij Schoenmode Het Schoentje is er een totale uitverkoop wegens stopzetting. Na 43 mooie jaren gaan we met pensioen. De uitverkoop loopt tot einde juni, dus wees er snel bij, want op is op. Op de wintercollectie van onze gekende merken zijn er nu kortingen van 30% tot 70%. Dus nu winterschoenen kopen is laten voordelig rondlopen. De zomercollectie van lederen handtassen met een korting van 20% staan nu in de aanbieding. Net zoals dames- en heren schoenen met korting tot 50% tijdens deze totale uitverkoop. Spring regelmatig eens binnen op de Voorshoventerweg 14 te Voorshoven in Goetrem. Elke week zijn er nieuwe aanbiedingen op dames- en heren schoenen. Dit is ook te volgen op onze Facebookpagina. Het Schoentje is dagelijks geopend van 10 tot 12 en van 13:30 tot 18 uur. Op zaterdag tot 17 uur. Zondag en maandag zijn we gesloten. Want je weet het, wie het schoentje past, past bij het schoentje.
1: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
2: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
3: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers. Rijksweg 737. In Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be. Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop in Kinrooi. Op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426. Of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop. Daar kan je mee thuiskomen.
4: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62. Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
5: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
0: terug in Maaseik. En wat zijn we blij. Ontdek de Korenaar bij Serie in de Stationsplein 8 in Maaseik. Dagelijks vers brood, krokante en harde broodjes en natuurlijk suikervrije wafeltjes, chocopasta en nog veel meer. Op zoek naar glutenvrij brood, ook dat vind je bij ons. Of een origineel geschenk. Spring binnen voor onze mooie pakketjes voor moederdag, vaderdag of het einde van het schooljaar. En ontdek onze knapboek en prachtige geschenkverpakking. We zijn open op maandag, dinsdag en vrijdag van 7:30 tot 17:00. Woensdag van 7:30 tot 14:00. Zaterdag van 8 tot 14:00. Zondag van 8 tot 12. En op donderdag zijn we gesloten. De Korenaar, Stationsplein 8 in Maaseik.
6: Voor de verfraaiing van uw woning en tuin bieden wij u een grote keuze aan van
7: eenjarige bloemen, geraniums, fuchsia's, kuipplanten, hangpotten, heideplanten, sierheersters, potgrond, boomschors, darmkottapotten, bloembakken en zo verder.
6: Dit alles rechtstreeks uit onze serres.
7: Paul Christus op Putterkiezel 76 op Putterbree. Telefoon 089 86 80 25. Alle dagen open vanaf 17:00. Zaterdag open vanaf 10:00. Zon- en feestdagen gesloten.
8: Brouwerij Maas in Stramprooi is al 50 jaar dicht. Dat wordt gevierd met een unieke tentoonstelling over de geschiedenis van de brouwerij. In maart, april en mei is de expositie elke zaterdag van 10 tot 16:00 geopend voor het publiek. Kom het ouder Stramprooier bier proeven. Gebrouwen volgens origineel recept dat werd teruggevonden in de archieven in Maastricht. De tentoonstelling vindt plaats in de oude brouwerijpand van Brouwerij Maas aan de Wilhelminastraat. De toegang is gratis. Mis het niet. Dit is een organisatie van Heemkunde Stramprooi.
9: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrakmachines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrakmachines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
10: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
11: Al 75 jaar een familiebedrijf gespecialiseerd in bloemen en planten. Dat is Plantenkwekerij Sint-Jansberg, waar kwaliteit prioriteit is. Wij hebben de ruimste keuze in eenjarige en vaste planten. Ook voor terrasplanten, kruiden, potterie en decoratie kom je naar ons. Ontdek maar liefst 10.000 vierkante meter aan bloemenpracht. Sint-Jansberg 62A in Maaseik en op plantenkwekerijsintjansberg.be.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
12: Radio Monza, het nieuws.
13: In Ukkel bij Brussel is een familiedrama nipt vermeden. De feiten gebeurden afgelopen zaterdag. Drie kinderen werden in levensgevaar teruggevonden in een appartement met snijwonden, zegt het parket. Morgen verschijnt de moeder voor de raadkamer. Als je na het horen van dit bericht nood hebt aan een gesprek, kan je bellen naar Teleonthaal op het nummer 106 of chatten via teleonthaal.be. Opnieuw een incident in de gevangenis van Gent. Daar is een zorgmedewerkster gewond geraakt nadat een gedetineerde haar had geslagen, zegt het gevangeniswezen. Het is al het derde incident in evenveel dagen tijd. Gisteren had een gevangene nog zijn celgenoot gegijzeld en dinsdag was er een vechtpartij. Volgens het gevangeniswezen komt het door de overbevolking en zorgt het warme weer voor spanningen. De Europese Commissie geeft de Chinese webwinkel Temu een boete van 200 miljoen euro omdat Temu illegale producten verkoopt en dat is verboden in Europa. Zo gaat het bijvoorbeeld om opladers die niet veilig zijn of babyspeelgoed dat gevaarlijk chemische stoffen bevat of kleine onderdelen die makkelijk loskomen. Het is de hoogste boete die Europa ooit oplegde omdat de digitale wet wordt overtreden. Op de donderdagmarkt in Genk heeft de christelijke mutualiteit theezakjes uitgedeeld voor de dag van de buren. Zo wil de christelijke mutualiteit de inwoners uitnodigen even de tijd te nemen om bij een buur aan te kloppen. Een kop thee kan een laagdrempelige manier zijn om een gesprek te beginnen. Kan natuurlijk ook met een kop koffie, maar dat is wat moeilijker in zakjes te krijgen natuurlijk. Veel zon, amper wind, maximaal 30 graden. Morgen tropisch warm, tegen de avond kans op onweer. 32 graden morgen, ook de rest van het weekend kans op onweer. Zaterdag lokaal 30 graden, vanaf zondag wordt het dan frisser.
14: Dit was het Radio Monza Nieuws.

En heel goede middag mensen en welkom. Het is 16 uur voorbij, tijd om samen de klok terug te draaien. Maak het gezellig en zet de radio luider en geniet van de mooiste muziek uit de jaren 50, 60 en 70. Van onvergetelijke klassiekers tot de echte gouden hits. Dit is de jaren 50, 60 en 70. Veel luisterplezier met Mia Mara. Deze is al de eerste en die is uitgebracht in de jaren 57. Maar na 30 jaar werd het een hit met Jackie Wilson, Repetit.

Zo, Mats, een beetje zomerse muziek vandaag in de radio. En dit was er al zo eentje van Paco Paco met Yakka Yakka Ta uit 1972. We gaan verder in het zomerse muziek met onze eigen bodem, met Bart Keil. Mooi weer vandaag.

Een prachtig nummer is dit van Sandra Kim en Frank Galan, door veel van mij te houden. Ik heb de volgende weer eentje uit de jaren 50, dat is mijn derde uit de jaren 50. En dat is Johnny Ray, I Never Fall In Love Again.

So, dat was een stevige rockband. En dit is met Electric Light Orchestra met Rollover Beethoven uit 1973. We gaan het heel rustig aandoen met eentje uit 1971 met Kenny Rogers met Vincent.

0: Deze wordt elk jaar wordt die gedraaid. Het is toch niet zomaar, maar het is een hele mooie uit 1970. Monke Jerry met The Summertime. Pinkster ligt al een meekske achter ons. Maar deze dag, we zullen hem nog eens een keertje draaien. André van den Heuvel en Leen Jongewaard met Op een mooie Pinksterdag uit 1965.
1: Op een mooie Pinksterdag, als het even kon, liep

Ben je bang voor het hondje? Hondje bijt niet. Papa zegt dat hij niet bijt. Op een mooie Pinksterdag met de kleine meid. Als het kindje groter wordt, Roosie in de knoppen.

Zo mensen, mijn eerste uurtje zit er al op voor vandaag. De reclame en het nieuws komt eraan. Daarna ben ik er weer helemaal voor jullie. Tot zo!

0: is reclame op Radio Monza.
1: Garage Heuse is al jaren een erkend Citroën-dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heuse steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Mazeik. Kijk voor meer info op autobedrijfheuse.be. Of bel 089 86 48 78.
2: Zet je schrap, want het Bastion Festival komt eraan. Op zaterdag 8 en 9 augustus aan het Bastion in Kessenich. Met live optredens van Guus Meeuwis. Het is een nacht. Meteor.
3: Ja, dit is wat mijn mama zei.
2: Samson en Marie. Milk Inc.
4: I will walk on water.
2: En nog veel meer artiesten die je niet wilt missen. En dat is niet alles. Voor de jongste festivalbezoekers is er een gigantisch kinderdorp. Met obstakelruns, animatie en urenlang plezier. En voor de foodies onder ons zijn er heel wat foodtrucks met voor ieder wat wils. Pak je vrienden en familie mee en kom feesten op het Bastion Festival 2026. Tickets verkrijgbaar via www.bastionfestival.be.
5: Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Kinrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Kinrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkinrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Kinrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Kinrooi, Natterveld 25 36 40 Kinrooi, telefoon 0032 475 21 69 54.
2: Dorst? Kom naar Drankenhal Korstjens op het industrieterrein Jagersborg in Mazeik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
6: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsum. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsum. Je kan hem bereiken op nummer 0476... 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
5: Fuse fietstocht vanaf plusminus 30 km op zondag 21 juni. Vertrek vanaf 10 uur bij Radio Monza en ook aankomst bij Radio Monza. Inschrijven 5 euro met 2 consumpties te gebruiken bij Radio Monza. Grote Tombla. Trekking rond 18 uur. Iedereen van harte welkom.
7: Verwen uzelf, uw partner of geniet met het hele gezin van een heerlijke vakantie aan zee of enkele dagen uitwaaien aan de kust. Huur één van de 5 luxueuze, gezellige vakantieappartementen gelegen in het hartje centrum van Oostende op slechts 150 meter van het grootstrand. De kinderen moeten zelfs geen straat oversteken. Reserveer op onze beveiligde website vakantieappartementeninoostende.be 089 35 81 82 of via WhatsApp 0475 57 86 00. Kies uit ons aanbod en reserveer het gewenste appartement. De verhuurprijs wordt meteen getoond. Vakantieappartementen in Oostende.be voor een zalige vakantie aan zee.
5: Paardenliefhebbers. Gerstalsport Maasbracht, paardensportartikelen voor de laagste prijs en de grootste keuze. Ook voor bekers, linten en medailles. Uit voorraad leverbaar voor elke tak van sport. Gerstal Sport, Battenberg 16 te Maasbracht, telefoon 0475 46 42 71. Voor aanbiedingen zie onze website www.gerstalsoutlet.nl.
6: Van der Veeken, Rijksweg 946 in Ede-Dilsen. Telefoon is bereikbaar op 089 85 36 08. Onderhoud van alle merken met behoud van fabrieksgarantie. Wij gebruiken alleen originele wisselstukken. Verkoop van nieuwe of tweedehands wagens. Onze specialiteit Audi, Volkswagen, Seat en Skoda. Wij beschikken over een professionele takeldienst 24 op 24, 7 op 7 dagen steeds bereikbaar. Een vervangwagen staat steeds voor u klaar. Bezoek onze website www.garagevanderveeken.be 089 85 36 08 of www.garagevanderveeken.be.
8: Ben jij ook op zoek naar een reden om altijd vrolijk te zijn na een tankbeurt? Bij Grenspol geniet u van voordelige prijzen en uitstekende service. De allerbeste kwaliteitsbenzine, diesel, de rode diesel voor land- en tuinbouw, maar ook gezuiverde petroleum- en zibrokachels. Is je voertuig een beetje vies? Grenspol heeft een wasstraat, ultramoderne wasboxen en een shop waar je een breed scala aan producten vindt. Surf naar grenspol.be. Grenspol, grenzeloos goed. Op slechts 400 meter na de grensovergang Stamprooi-Kinrooi aan de Heikamp 1003 in Molenbeersel.
9: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Molenbeersel. Bel 0032 89 764 951 of kijk op juwelenroos.be.
6: Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Monen in de Scheurenstraat 9 in Molenbeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Monen. Scheurenstraat 9 in Molenbeersel. Telefoon 089 70 28 04.
5: Feest bij Radio Monza. Spek en eieren op zondag 2 augustus. Kom genieten van een heerlijke ochtend vol gezelligheid. Lekker eten en live muziek. In het feestpaviljoen Esserstraat 1 plus 2 in Keunrooi bij Radio Monza. Op zondag 2 augustus. De aanvang is om 10 uur, het einde rond 16 uur. Vanaf de ochtend ontbijten, feesten en dansen. Live muziek van Tibatse Klatsers. Ambiance verzekerd. Inschrijven en betalen voor 26 juli bij Radio Monza. Kostprijs slechts 12 euro per persoon. Feesten, dansen en samen genieten. Mis het niet. Iedereen van harte welkom op zondag 2 augustus.
10: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
5: Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Likkepot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombolakaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza. Esserstad 1, Bustweteke in Rooi.
11: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
12: Radio Monza. Het nieuws.
13: In Ukkel bij Brussel is een familiedrama nipt vermeden. De feiten gebeurden afgelopen zaterdag. Drie kinderen werden in levensgevaar teruggevonden in een appartement met snijwonden, zegt het parket. Morgen verschijnt de moeder voor de raadkamer. Als je na het horen van dit bericht nood hebt aan een gesprek, kan je bellen naar Teleonthaal op het nummer 106 of chatten via teleonthaal.be. Opnieuw een incident in de gevangenis van Gent. Daar is een zorgmedewerkster gewond geraakt nadat een gedetineerde haar had geslagen, zegt het gevangeniswezen. Het is al het derde incident in evenveel dagen tijd. Gisteren had een gevangene nog zijn celgenoot gegijzeld en dinsdag was er een vechtpartij. Volgens het gevangeniswezen komt het door de overbevolking en zorgt het warme weer voor spanningen. De Europese Commissie geeft de Chinese webwinkel Temu een boete van 200 miljoen euro omdat Temu illegale producten verkoopt en dat is verboden in Europa. Zo gaat het bijvoorbeeld om opladers die niet veilig zijn of babyspeelgoed dat gevaarlijk chemische stoffen bevat of kleine onderdelen die makkelijk loskomen. Het is de hoogste boete die Europa ooit oplegde omdat de digitale wet wordt overtreden. Op de donderdagmarkt in Genk heeft de christelijke mutualiteit theezakjes uitgedeeld voor de dag van de buren. Zo wil de christelijke mutualiteit de inwoners uitnodigen even de tijd te nemen om bij een buur aan te kloppen. Een kop thee kan een laagdrempelige manier zijn om een gesprek te beginnen. Kan natuurlijk ook met een kop koffie, maar dat is wat moeilijker in zakjes te krijgen natuurlijk. Veel zon, amper wind, maximaal 30 graden. Morgen tropisch warm, tegen de avond kans op onweer. 32 graden morgen, ook de rest van het weekend kans op onweer. Zaterdag lokaal 30 graden, vanaf zondag wordt het dan frisser.
12: Dit was het Radio Monza Nieuws.

met deze van de Dire Straits, Ticket to Heaven uit 78, ben ik begonnen aan mijn tweede uurtje, de jaren 50, 60 en 70 en een klein beetje daarbuiten met Mia Mara. Het volgende heb ik klaarstaan, eentje uit 1964. Ze won het Songfestival, ze was toen nog amper 16 jaar, Giglio Cinquetti, zo ik het goed noem, met Nonno Letta.

Hele mooie. Van Dana Winner. Als je lacht. Sorry. Het volgende heb ik klaarstaan. Uit 77. Jullie kennen hem zeker en vast. Eric Clapton met Wonderful Tonight.

Een echte topper was dit van Wiltura met zijn hemelsblauw. Het volgende is ook een topper geweest in de jaren 63 dan, de Blue Diamonds met Ramona.

Uit 67 was dit Engelbert Humperdinck met Release Me. De volgende plaat, hij is jammer genoeg te vroeg van de CD gegaan. En ik heb het hier over Gorky met Mia.

Heel mooi om dat nog eens terug te draaien. Gorky met Mia. We gaan helemaal in de duik naar beneden, naar 1954, met Dean Martin, Dat's Amor.

Een hele mooie was dit met instrumentalen van de Combo Alfredo met La Paloma. Ik heb elke week in de top 3 voor onze Nederlandse vrienden. En die hebben we heel veel luisteraars hier bij Radio Monza. En de eerste heb ik klaarstaan, eentje van Bezadan. De tweede van Anita Berry. En de derde van Connie van de Vos. Veel luisterplezier.

als mijn top 3 deze week van de Nederlandse top 3. En ik heb er nog eentje in extra. En wat denk je wat het zou zijn? De classics met My Lady of Spain.

Zo, dat waren de classics uit Stamprooi. Ik heb nog eentje van Perry Como met Mandolins in the Moonlight.

Daar zit mijn tijd er weer op vandaag. En voor vandaag hopelijk heb je genoten van deze trip door de jaren 50, 60 en 70 als ik zelf. Ik was er niet, ben Mia Mara en zie en hoor je graag terug bij de volgende show Vol Soul, Rock'n'Roll en de Gouden Jaren. Tot binnenkort!

van lief en van leed. Al hoef ik het niet te beamen, toch wil ik

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: WDS Electronics, de expert elektrozaak in service en verkoop van elektro met grote merken aan kleine prijzen. Wij verkopen en herstellen grote en kleine huishoudapparaten, gsm's, audio- en tv-toestellen. WDS Electronics, het woord service betekent hier nog iets. Nieuw is onze Deliver at Home service. Bestel voor 15 uur en u wordt binnen 48 uur beleverd. En wist u al van onze levenslange servicekorting van 20% op al uw aankopen? En uniek in de regio? Geen voorrijkosten binnen de 15 kilometer. WDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Bel 089 70 22 48. Of kijk op wdselectronics.be.
2: Zoekt u een goede kantoormachine? Printer, papiervernietigers, lamineermachines, beamers, lettersystemen, etikettenprinters, rekenmachines, inbundmachines en alle toebehoren. Kortom, van printer tot niet-machine. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Vind onze vele promoties op www.bureautop.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
3: Heeft u auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10.
4: De Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be, een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
3: Jeroen Monen, Schurenstraat nummer 9 in Mollebeersel, in de winkel van Ludo en Linda Monen. We hebben een mooie vitrinekoeling gezet met heerlijke ijstaarten, halve liters ijs, lactose- en suikervrij ijs, ijsbols en nog veel meer. Zelf ambachtelijk gemaakt. Jeroen Monen, Schurenstraat 9 in Mollebeersel. Kom langs en bestel je heerlijk ijs of ijstaarten. Je bent van harte welkom.
5: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kruishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
3: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
6: Radio Monza, het nieuws.
7: De hervormingen rond de levensbeschouwelijke vakken die onderwijsminister Demir wilde doorvoeren komen er niet. Dat heeft hij gezegd in de wekelijkse commissie Onderwijs. Haar plannen kregen negatief advies van de Raad van State. Demir stelde voor om de wekelijkse lessen levensbeschouwing te bundelen naar één volledige dag per maand en dan leerlingen van verschillende jaren samen te zetten. Maar in strijd met de grondwet, zegt de Raad van State. Normaal had die hervorming volgend schooljaar moeten ingaan, maar niet dus. De brand op Tomorrowland vorige zomer was wellicht het gevolg van een menselijke fout. Dat heeft een van de twee broers achter het festival gezegd in de Nederlandse podcast. Volgens hem lag het probleem bij een vlammenwerper die grote hoeveelheden ethanol lekte. Daardoor brandde uiteindelijk de hele hoofdpodiumtoestand af. Dit jaar neemt Tomorrowland extra maatregelen voor de brandveiligheid. Hoe armer de gemeente, hoe meer kans op hart- en vaatziekten, blijkt uit resultaten van een nieuwe studie. Tot 60% meer zelfs dan in rijkere gemeenten. En dat is vreemd. Misschien heeft het te maken met mensen die geldproblemen hebben, die minder aan preventie doen en dus minder de dokter bezoeken. Of tenminste, minder snel. In het westen van Duitsland, op zo'n 2 uur van de Belgische grens, is een groep van 6 rhesusapen ontsnapt uit een opvangcentrum. Vermoedelijk maakten ze gat in de muur waardoor ze konden ontsnappen. De politie is niet actief naar hen op zoek, omdat ze niet gevaarlijk zijn. Nochtans staat die aapsoort bekend als een agressieve soort. Naar het gravel van Roland Garros dan. Daar is onze landgenote Elise Mertens uitgeschakeld in de tweede ronde van het enkelspel. Ze verloor in 2 sets van de Poolse kwalificatiespeelster Maja Jalinska. Het werd 6-4 en 6-0. Later vandaag speelt ze nog het dubbelspel. En bij de mannen is de nummer 1 van de wereld en topfavoriet Jannik Sinner onverwacht uitgeschakeld in de tweede ronde. De Italiaan leek op weg naar de overwinning, maar ging uiteindelijk in de derde set onderuit tegen de Argentijn Cerundolo. Door de hitte kreeg hij krampen en moest hij even stoppen. En uiteindelijk maakte hij de set wel nog af, maar verloor. Warm en zonnig. Vannacht hier en daar een wolkje. Kouder dan 20 graden wordt het vannacht niet. Morgen opnieuw tropisch warm met veel zon. Tegen de avond kans op onweer 32 graden. De rest van het weekend kans op onweer. Lokaal 30 graden zaterdag. Maar vanaf zondag wordt het wat frisser met 25 graden overdag.
5: Dit was het Radio Monza Nieuws. Monza's favoriet.
8: Hallo, hallo, ik ben Tina Rosita. En ik ben deze week verkozen als de Monza's favoriet met een nieuwe cd. En dat is gewoon Als ik jou zie. Heel veel luisterplezier voor iedereen. Groetjes.
5: Monza's favoriet.

0: Radio Monza informatief. Op maandag van 12 tot 1. Dinsdag en woensdag van 11 tot 12. Donderdag van 18 tot 19 uur. En op vrijdag van 12 tot 13 uur. Heeft u informatie? Stuur deze door naar radiomonza@telenet.be.
1: Hulp nodig bij opruimen, verhuizen of na een sterfgeval? Ben je je huis aan het opruimen en wil je bepaalde spullen een tweede leven geven? Ga je verhuizen en weet je niet wat te doen met spullen die je niet meer gebruikt? Heb je hulp nodig bij het leegmaken van een woning? Of zoek je ondersteuning na een sterfgeval bij het leegmaken van het huis? Slechts één adres, Fanfare de Vrijheidszone. Help je graag met zorg en respect. Voor meer informatie bij Leo Soons op het nummer 0477 43 55 77. Of bij Leo Henkens op het nummer 0475 50 16 77. Eén adres voor al je opruim- en leegmaakwerken. Belangrijk bericht over de ophaalactie van oud papier en kunrooi. Vanaf 21 maart zullen de containers voor het verzamelen van oud papier te vinden zijn in de Suzenweg in kunrooi. De Fanfare blijft de huis-aan-huis ophaling doen, zoals jullie gewoon zijn. Dus nieuwe locatie containers voor oud papier op de Suzenweg in kunrooi. Bedankt aan alle inwoners van kunrooi om het oud papier te blijven verzamelen en zo de werking van de Koninklijke Fanfare de Vrijheidszone te steunen. In de Zipsederie, het cultuurhuis van Bree, kan u terecht voor live concerten. Lezingen, humor, theater, workshops, seniorenvoorstellingen en uitstappen. Enfin, voor heel veel dus. En de ticketverkoop voor seizoen 2026-2027, die is al gestart en loopt als een trein. Neem dus snel eens een kijkje op www.zeepzederie.be voor het volledige aanbod. En ontdek naast het nieuwsconcert van Jane Barefoots en Lou Roman Band, Comilfo, Axel Peleman en Sonny van de Putten, Weerman Bram Verbrugge en Katrien Moerkerke. Nog meer interessante voorstellingen. Bedevaart Banneu op woensdag 1 juli. Diverse opstapplaatsen in ons dekanaat. Bij minder dan 5 deelnemers per opstapplaats zoeken we samen naar een andere opstapplaats waar je kunt aansluiten. Het programma om 10 uur 15 gebedsweg, om 11 uur eucharistievering, om 12 uur 15 middagmaal picknick, om 13 uur 30 kruisweg, om 15 uur ziekenzegening en om 17 uur 10 vertrek. Inschrijven bij Mathieu Achten op mathieu.achten1@telenet.be of telefoneren naar 089 56 39 62. Doorgeven van gegevens voor verzekering. Van iedere deelnemer. Dus dat is het naam, adres, telefoonnummer en of mailadres, geboortedatum. Prijs voor volwassenen 25 euro, jongeren tot en met 15 jaar 15 euro. Inschrijven ten laatste op zondag 21 juni. Bedevaart Banneu, woensdag 1 juli. Ferme Mollebeersel, 30e ijsfestijn, op zondag 31 mei. In de Steegel te Mollebeersel van 14 tot 18 uur 30. Er zijn te verkrijgen lekkere ijskoepes. Ook suikervrij ijs en meeneemijs, streekbieren en frisdrank, koffie en vlaai, sprinkersteel voor de kinderen. Iedereen van harte welkom op het 30e ijsfestijn op zondag 31 mei in de Steegel te Mollebeersel van 14 tot 18 uur 30.
0: Dit is Radio Monza informatief op twee radiofrequenties, 106.5 FM voor Kinrooi en voor Mazeik 105.6. Radio Monza informatief, het programma voor de verenigingen uit uw regio.

0: Radio Monza informatief. Op maandag van 12 tot 1. Dinsdag en woensdag van 11 tot 12. Donderdag van 18 tot 19 uur. En op vrijdag van 12 tot 13 uur. Heeft u informatie? Stuur deze door naar radiomonza@telenet.be.
1: Het 10e Countryball op zaterdag 4 juli. De deuren openen om 17:30 uur. Muziek start om 18 uur. Voorverkoop 6 euro, kassa 8 euro. Optredens van Mr. P en Country Duo Highway. In het Heem, Kloosterstraat nummer 5, de 3670 Oudsbergen-Meeuwen. Bestellen koop tijdig je kaarten via 0-498-80-62-86 of op tyrcd05@gmail.com. Het rekeningnummer BE94-9795-2923-2914. Iedereen van harte welkom.
2: 30 jaar de Jam, Rockfestival, Sporthal de Bongerd in Tongerlo. Special guest, Guy Swinne, Black Moon Tan, Catfish. Op zaterdag 6 juni 2026. Inkom is gratis, de deuren open om 18:30 uur. 21ste Back on Stage. A tribute to Iron Maiden by Flight 666, Coil, U2 by Bonavox, No Sweat, Golden Earring by Skeftum. Op zaterdag 30 mei. De deuren open om 15:30 uur. Sporthal Olympia Bree, Sporthal nummer 6. Tickets en info backonstage.be. Zomerfeest, Fatima Park in Weert, 14, 15 en 16 augustus. Vrijdag 14 augustus open vanaf 19 uur. Optreden van Fever of Life. Zaterdag 15 augustus open om 14 uur. De Rolling Stones, R.E.M., Tina Turner, de Bee Gees, Guns N' Roses. Op zondag 16 augustus open vanaf 14 uur. The Cult, The Cure, Tom Petty, Oasis en Status Quo. Tickets voor vrijdag zijn 10 euro inclusief 2 consumpties, voorverkoop en dagkassa. De tickets zaterdag en zondag 17,5 euro voorverkoop, 25 euro aan dagkassa. Voorverkoop bij de Gildeslagerij Hermans en bij Richard's Bar. Wij nodigen u uit voor een feestelijke Eucharistieviering ter gelegenheid van het 30-jarig priesterjubileum van eerwaardeheer pastoor Luc van Herk. Dit bijzondere moment willen we samen dankbaar vieren. De Eucharistie vindt plaats op 28 juni om 10:30 uur in de parochie Sint-Josef Keenrooy in de Zondagskerk in Mollebeersel. Na de viering is er in de kerk gelegenheid om tijd te maken voor felicitaties, om elkaar te ontmoeten en na te praten met een glaasje, een kopje koffie en iets lekkers. Uw aanwezigheid maakt dit feest compleet. Van harte welkom, het parochieteam Sint-Josef.
0: Dit is Radio Monza Informatief op 2 radiofrequenties. 106.5 FM voor Keenrooy en voor Mazeik 105.6. Radio Monza Informatief, een programma voor de verenigingen uit uw regio.

Dit is lokale Radio Monza, Esserstraat 1, bus 2, 3640 in Kinrooi. Telefoon 089 70 21 79.

0: is reclame op Radio Monza. Ondernemingen Ele NV vind je op de Leurbroek 1078 in Kinrooi. Telefoon 089 46 54 74. Of via e-mail elemark@skynet.be. Voor grondwerk en afbraakwerken, klinkerwerken, rioleringswerken, droogzuigingen en containerverhuur. Er is maar één adres. Ondernemingen Ele NV.
1: Voor de verfraaiing van uw woning en tuin bieden wij u een grote keuze aan van
2: eenjarige bloemen, geraniums, fuchsia's, kuipplanten, hangpotten, heideplanten, sierheersters, potgrond, boomschors, terracottapotten, bloembakken en zo verder.
1: Dit alles rechtstreeks uit onze serres.
2: Paul Christus op Putterkezel 76 op Putterbree. Telefoon 089 86 80 25. Alle dagen open vanaf 17 uur. Zaterdag open vanaf 10 uur. Zon- en feestdagen gesloten.
3: Zondag matinee op zondag 31 mei. Met optredens van Lindsay Lynn, Yassine en Jolanda Hensen. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur bij Radio Monza gelegen op Esserstraat 1 bus 2 te Kinrooi. Presentatie Hans Larsson. Inkom is gratis.
0: Dakwerken Wijnen Stefan voor platte daken, hellende daken, renovatie en nieuwbouw, zinkwerken, bak- en hanggoten, gevelbekleding, ontlossen en reinigen van daken is er maar één adres. Dakwerken Wijnen Stefan, Rijksweg 756 in Rotem. Telefoon is bereikbaar op 0497 62 12 43. Dat was 0497 62 12 43. Wijnen Stefan voor platte daken, hellende daken en nog veel meer.
4: Veilig rijden en soepel trappen, dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. Wij werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
3: Fuse fietstocht vanaf plusminus 30 kilometer op zondag 21 juni. Vertrek vanaf 10 uur bij Radio Monza en ook aankomst bij Radio Monza. Inschrijven €5 met twee consumpties te gebruiken bij Radio Monza. Grote tombla, trekking rond 18 uur. Iedereen van harte welkom.
5: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
0: Radioreclame bij Radio Monza, dat rendeert. Vele handelaren gingen nu al voor. Onze reclame is te beluisteren op twee radiofrequenties en diverse internetkanalen. Neem contact met ons op voor de radioreclame via 0475 32 35 23. Vanuit het buitenland belt u 0032 475 32 35 23. Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom.
3: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza, Esserstraat 1, bus 2 te Kinrooi.
6: Hypnose treedt de laatste jaren meer op de voorgrond als een volwaardige therapie voor de meest uiteenlopende geestelijke en lichamelijke aandoeningen. De medische wetenschap erkent ook meer en meer de therapeutische waarde en gebruikt deze dan ook steeds vaker hiervoor. Ook voor stoppen met roken, afvallen of traumaverwerking, is het een makkelijk alternatief. Gelukkig kan jij hiervoor bij hypnotherapeut Svenny Ritsen terecht. Alles is bespreekbaar door de vele opleidingen die ze hiervoor gedaan heeft. Hypnose werkt, dat is een ding dat zeker is. En zo is het makkelijker om je doelen te bereiken. Svenny's hypnosepraktijk ligt in Dilsen of ze komt op verplaatsing. Wat het nog makkelijker maakt om jouw doelen te behalen. Werkt alleen op afspraak. Wil je meer info? Kijk op Facebook Svenny Ritsen. Of bel 0479 818 166 818 166. Ook voor energetische stervensbegeleiding kan je op Svenny vertrouwen. 0479 818 166.
7: Van Hoven Hout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hoven Hout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hoven Hout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hoven Hout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hoven Hout, Leurbroek 1046 te Keunderhout, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be.
8: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
9: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
10: Ben jij ook op zoek naar een reden om altijd vrolijk te zijn na een tankbeurt? Bij Grenspol geniet u van voordelige prijzen en uitstekende service. De allerbeste kwaliteitsbenzine. Diesel, de rode diesel voor land- en tuinbouw. Maar ook gezuiverde petroleum- en zibro-kachels. Is je voertuig een beetje vies? Grenspol heeft een wasstraat, ultramoderne wasboxen en een shop waar je een breed scala aan producten vindt. Surf naar grenspol.be. Grenspol, grenzeloos goed. Op slechts 400 meter na de grensovergang Stamprooi-Kinrooi aan de Heikamp 1003 in Molenbeersel.
11: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons dankzij het derde betalingssysteem rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilsen-Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
9: Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Mazeik bent u aan het juiste adres voor VIP-vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximazeik.com of bel 0479 16 50 93. VIP Taxi Mazeik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht.
12: Als reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be.
13: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
14: Radio Monza, het nieuws.
15: Er zou een voorlopig akkoord zijn tussen de VS en Iran, dat meldt Amerikaanse media. Het akkoord zou spreken van een bestand van 60 dagen, de opening van de straat van Hormuz en nieuwe gesprekken over de afbouw van het nucleaire programma van Iran, maar er is toch nog onduidelijkheid. De Belgische mijnenjager de Primula is in Zeebrugge vertrokken richting Middellandse Zee om daar deel te nemen aan NAVO-operaties. Vanuit de Middellandse Zee is de Primula ook sneller bij de straat van Hormuz, mocht het daar nodig zijn. De hervormingen rond de levensbeschouwelijke vakken die Vlaams onderwijsminister Demir wilde doorvoeren, komen er niet. Dat heeft ze gezegd in de wekelijkse commissie Onderwijs. Haar plannen kregen negatief advies van de Raad van State. Demir stelde voor om de wekelijkse lessen levensbeschouwing te bundelen naar één volledige dag per maand en dan leerlingen van verschillende jaren samen te zetten. Maar daar is een grondwetswijziging voor nodig. Normaal had die hervorming volgend schooljaar moeten ingaan, maar niet dus. De brand op Tomorrowland vorige zomer was wellicht het gevolg van een menselijke fout, zo blijkt nu. Dat heeft een van de twee broers achter het festival gezegd in een Nederlandse podcast. Volgens hem lag het probleem bij een vlammenwerper die grote hoeveelheden ethanol lekte. Daardoor brandde uiteindelijk zo goed als het hele hoofdpodium af. Dit jaar neemt Tomorrowland extra maatregelen voor de brandveiligheid. Tennis. Op Roland Garros is de nummer 1 van de wereld en topfavoriet Jannik Sinner onverwacht uitgeschakeld in de tweede ronde. De Italiaan leek op weg naar overwinning, maar ging uiteindelijk in de derde set onderuit tegen de Argentijn Cerendolo. Door de hitte zou hij krampen hebben gekregen en moest hij even stoppen. Uiteindelijk maakte hij de set af, maar verloor. Onze landgenoot Thomas Pieters is dan weer sterk gestart op een golftoernooi in Zuid-Korea. Hij staat daar voorlopig vierde. Tweede Belg daar, Thomas Detri, 45ste. De winnaar van het toernooi pakt 3,5 miljoen euro mee naar huis. Het is warm en zonnig. En vannacht is er hier en daar een wolk en wordt het 20 graden. Morgen tropisch warm, veel zon. Tegen de avond kans op onweer, 32 graden. De rest van het weekend kans op onweersbuien. Zaterdag 30 graden. Vanaf zondag wordt het wat frisser.
16: Dit was het Radio Monza Nieuws.
17: En een hele goede avond, luisteraars op programma Goud van Oud met Tjeukie. Ik blijf in jullie gezelschap tot 22 uur. Muziek uit de jaren 60, 70 en 80.

0: Deze drie dames en één heer uit Duitsland. Bonnie M. met Ma Baker.
1: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagen door een Kinrooien, Brenjestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 1491 of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro.
2: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
3: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
4: Plaats tekort? Dan moet je Open Haardebouw Kinrooi bellen. Gelegen naast de studio's van Radio Monza. Open Haardebouw Kinrooi verhuurt stallingen, opslagruimte voor goederen, meubelen, hobby- en karweimateriaal. De mooi gelegen opslagruimte ligt in de Esterstraat 1 te Kinrooi en is geheel vrijblijvend te bezichtigen. Voor meer informatie kan je ook bellen naar 089 70 26 89.
5: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laat we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
6: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags. Op het nummer 0477 52 55 89.
7: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de rotonde van 7:30 tot 13:00. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina Vishandel Jacques Stijvers.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
8: Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.
9: Radio Monza, het nieuws.
10: Er zou een voorlopig akkoord zijn tussen de VS en Iran, dat meldt Amerikaanse media. Het akkoord spreekt van een bestand van 60 dagen, de heropening van de straat van Hormuz en nieuwe gesprekken over de afbouw van het nucleaire programma van Iran, maar er is nog wel veel onduidelijkheid. Intussen is de Belgische mijnenjager de Primula in Zeebrugge vertrokken richting Middellandse Zee om deel te nemen aan NAVO-operaties. Vanuit de Middellandse Zee is de Primula sneller bij de straat van Hormuz, mocht dat nodig zijn. In Iran zijn sinds het begin van de oorlog al meer dan 6000 mensen opgepakt, meldt mensenrechtenorganisatie Amnesty International. De Iraanse autoriteiten viseren iedereen die kritiek uit op het regime. Onder meer demonstranten, advocaten en journalisten. Het internet was er ook 3 maanden geblokkeerd, maar sinds gisteren kunnen de Iraniërs weer gedeeltelijk op het internet. Sport. De Fransman Paul Magnier heeft de 18e etappe in de Ronde van Italië gewonnen. Het was Jasper Stuyven die de sprint voor hem aantrok. Het is voor Magnier al de 3e zege in deze Giro. De Deen Jonas Vingegaard blijft leider in het klassement. Neymar zal waarschijnlijk niet meespelen tijdens de openingswedstrijd van Brazilië op het WK voetbal. Hij heeft een kuitblessure en moet 2 tot 3 weken rustig aan gaan doen. En dan komt die eerste wedstrijd tegen Marokko op 14 juni gevaarlijk dichtbij. Het is een domper voor Brazilië, dat aast op een nieuwe WK-overwinning natuurlijk. Dat is al bijna 25 jaar geleden. Onze landgenoot Thomas Pieters is sterk gestart op een golftoernooi in Zuid-Korea. Hij staat daar voorlopig 4e. De tweede Belg daar, Thomas Détry, staat 45e. De winnaar van het toernooi pakt 3,5 miljoen euro mee naar huis. De warmte blijft lang hangen, zeg maar de hitte. Vannacht worden niet kouder dan 20 graden. Morgen opnieuw tropisch warm met veel zon en tegen de avond kans op onweer 32 tot 33 graden. De rest van het weekend kans op onweersbuien. Zaterdag lokaal 30 graden. Vanaf zondag wordt het frisser bij zo'n 25 graden overdag.
9: Dit was het Radio Monza Nieuws.
11: En een hele goede morgen, goedenavond, luisteraars op programma Goud vanuit met Chucky. Ik blijf met jullie gezelschap tot 22 uur. Muziek uit de jaren 60, 70 en 80.

Goud van Oud. Iedere donderdagavond van 7 tot 10. Met Tjeuken. Luisteren kan via 106.5 en 105.6 en via DAB+.

de beurt. Eerst de jongens en dan de meisjes.

0: Ja, beste mensen, daar is het einde gekomen met het programma. Maar niet getreurd, aanstaande dinsdag ben ik er van 13 tot 18 uur. Ik ga dan de mensen iedereen wel te rusten wensen. En tot dinsdag dan, dag.
1: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be

om een eigen weg te gaan. Ik blijf mijn leven lang verliefd, op heel je wezen zo verliefd. Want mijn geheim, niets te verliezen, ligt bij jou, mijn lieveling.

Dit is lokale Radio Monza. Esserstraat 1, bus 2, 3640 in Kinrooi. Telefoon 089 70 21 79.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be

Dit is lokale Radio Monza. Esserstraat 1, bus 2, 3640 in Kinrooi. Telefoon 089 70 21 79.

is lopen vol. Een kopje koffie voor de lol. Toeristen bestellen met veel plezier. Het enige echte glas

nut van een dam, den bijnaam is in Lommel heel gewoon. En het dialect klinkt er ons brutaal, maar een hart van

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Esserstraat 1, bus 2, 3640 in Kinrooi. Telefoon 089 70 21 79.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Dit is lokale Radio Monza. Esserstraat 1, bus 2, 3640 in Kinrooi. Telefoon 089 70 21 79.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.